As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

die woorde is vergete en toch die dikkie dra. Soos vaag bekende greepies uit een baie ou verhaal van zwervers sonder richting, van soekers wat nooit vind en eindelijk was almal maar net kinders van die wind. Gezichte, drome, name is deur die wind verwaard.

Sonet a cânt Conrad. Van zwervers, zonnerachter, van zoekers, wat nooit van. In ijdele was allemaal net kunnen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: 0800 333 667. Luister FM.
1: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: paar lang staan.
1: Die mooiste, is die mooiste mo- Akana.
2: Ja, wat dit beteken, maar is lekker liedjie daai ook.
1: Gee ons onthou, want Afrikaans het altyd een weird. True that. Maar ek meen, wie is die kunstenaar? Jy weet, die snotkop seker. Met die, ek meen, parapapapapa. En ja. Al die goeders, hulle het is. Ek meen, snotkop is in ek dink het slow.
2: Oké, dat is waar.
1: Raak niet voor mij bekeerd.
2: Hij is ook die enigste persoon die kan wegkomen daarmee.
1: Ja. Want dat is, ek meen, ons los al die pensionaris, dat allemaal
2: denk. Het is enigste wat anders is voor mij, dan gaan ek triggerd wees.
1: Oh man, lekker nou snotty. Maar ja, dat is wat het is, hierdie binnenke luister in die wereld. En voor ons met Barula Media begin, ons natuurlijk het, ons het geleer om nie te like. Sean Strickland.
2: Oe, ja.
1: Right. Sean Strickland was gisteren in...
2: Och nee.
1: Dus ek verstaan, op een motorfiets het hy nogal een groot impact gehad en een paar rolle gemaakt daar op die pad sonder protective gear. Oh. So het nog hier erg gesê hoe, waar of wat dit met hom aangaan nie, maar hy is okay. So as die mense van die sien van huis...
2: Ek spaar.
1: Is net bietjie kens, maar verder is hy. Right, ja. Wat is verkeerde slide. dan
2: maar
1: voordat
2: ons
1: rond,
2: by Marula
1: ja.
2: kom, ons het een boodskap hier gekry. Nou, ek weet nie of ek het eerst moet noem nie, want allemaal weet het nou, maar Janneke had vir ons ingestuur. Sy sê, ek wil net sê, na Lisa se slaapie, waarof ek baie lang lekker gelag, niks weet van af. Hy wel so stikkie, en dan draai net weer om, en kom net weer terug. Manny, girl. Nou, Janneke, die verskil tussen my slaapie en jou akkedissie, nee, ek het al lang om my kar gerol. Ek is so bang vir akkedissie. So ek is dankbaar ek die slaapie gehad het, maar dit is...
1: Ooit altyd van julle gedink dat mis iwer... Rits, ek ben jy gaan heel die warmer toe en die braas bezig om een lift te soek, jy moet toe.
2: Ja.
1: Rij nie bykie na iwers anders toe, miskien spring hy iwers anders af. Die ding is lelik verstreerd op jou kar, is dat kan hier die vrou net as sy banies toe. My pelle wacht al daar.
2: Ek, maar een ding, Janneke, gaan ek nou vir my toe kom hier.
1: Nee,
2: so
1: plek,
2: wat om een...
1: Lisa loved it. Stuur van foto van het.
2: Nee, asjeblief nie. Marulami en sê dat hy betrouwbaar. Gaan aflaai of jy kan net gaan na marulami.co.za. As jy som flaai, en mens kan dan die informatie somme so reg voor jou hee.
1: So Jana Krabbels rond 17 nieuwe kruise by die Wit Kruis Monument. Elke kruis dra naam. Achter elkeen is daar een mense, familie en een gemeenskap wat nooit weer diezelfde sal wees nie. Ek denk is een van die beste initiatieven wat begin is onthou. Maar ek dink net nie dat daar genoeg impak op gesit word nie. Mm. Maar ja, bly dat daarom iets is.
2: Dan hierdie ene is die moordkomplot getuie weerspreek homself. Beweer een Ooskaapse vrou, een man om die lewe te bring, het homself op die oog af herhaaldelik weerspreek in die vierde dag van sy kruis ondervraging.
1: Dam, dam, dam.
2: Dam, dam, dam, de plant.
1: Dam, dam, dam. Mm-hmm. Ja, nou. Solidariteit, die hof toe oor Mangahoon werker. Maar gesinne en dringende en andere basisse behoeftes nodig, terwyl die onderbreking van medische dekking vir sommige werker risiko's inhou, sê Teens van Staden, die koördinering toe by Solidariteit. Mangahoon is gaas. Maar, net om jy te sê, die fufster, waar die ANC is, dit een van die mense nie hulle name op die ballads gaan heen.
2: Yep.
1: En die Ooskaap is een van hulle.
2: Die Ooskaap is een, ja.
1: I'm happy.
2: So gesê, hulle gaan nog steeds appeleer, daar is een appelbrief ingediend.
1: Kan seker weer, maar tot in die heren wat ek gesien het,

Ons doen sleutelmoot en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073 993 8917.

Hallo, sê, speel weer die 80's van al die dingetjies, want saam met het gebaar het gaan, is het al niet lekker om kut daarin te hee vir...

0: It's a bright new day van die splinternieuwe album. Splinternieuwe, die tydse nieuwe album toe hulle ieder met mekaar kry, met Jay was dit al. Dis wat ek wou gesê het.
1: Splinternieuwe tweedehandse album.
0: Ja, toe staan Jay se hare regop.
1: Ja, nee.
0: Regop.
1: Die ere van Jay.
0: Regop. Moth sal uit naag, toe stel hulle om voor. Ek sal het nooit vergeet. Ja, toe drink my sister Skelm.
1: Ja. Melissa.
0: Skande. Ek het my sanggeld nog gebruik om vir haar kaartjie te koop ook nog.
1: Jy is nooit te oud vir pak slaan.
0: Nee. Maar so kyk, daai tyd het sy weer daarig gehad, ek sla vergewe.
1: Is dat die Jay era gehad?
0: Ja, nee, sy die, can I see your manager? Sy het nou nog haar haarstyl. Can I see the export our buyer? Can I see, speak to the man? Sy is net wie Mel is.
1: Oh, dit is wanneer my sister het ook nou haar in so bob gesny. Dit is precies
0: can
1: wat my
0: Can I speak
1: my
0: to the manager, opsie. Please? Is dit nou die nieuwe positie? Is nou die nieuwe positie haar gesny? Maar ja, dit is wat het is. 5 minuten net voor die tijd van August. Kram ek hier rond en verjaarsdag boodskap. Jy sê lees, wil net vir my man gelukkige verjaarsdag toewens met om 43. En het kom van Natalie Hammond af en hy is Gary Hammond. Happy birthday, Jommie.
1: Hierdie sê, goeiemorgen, ek wil net graag vir my vriendin Monique gelukkige verjaarsdag wens met haar 50ste vandag. Ooh. Mag jy geseend wees met alles wat mooi is vir die toekoms. Geniet jou dag, liefies jou my sis, met baie liefde van Carina.
0: Oh, lam het, man, hier bie lekker luisterstasie, is het lekker om saam met julle te vier? So ja, julle moet maar spring, kom ons gaan dans.
2: Volg ons op Facebook, @luisterfm.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM. Dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Mncunu bevestig tweede klopjag op sy huis. Van die Mosamola het nie oorweeg om die staat te dagvaar nie, en dan rugby nuus. Australië sien uit na kragmeting teen die Bokke.

0: Altijd een goeie treffer daar van Dani Botha. Wenners, wenners, wenners, wenners wil ek wees. Onthou, vandag is het Wiele Woensdag saam met King Car, so 10:45.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy een persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in een hoogvink.
4: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sêder 20-7. Alpeko 8-2-4-8-3.
5: Johan Plumbers!
0: Nou ja, ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-667. Sin met jou prachtige rapport vir graad 8 en ook baie geluk met al jou toekennings en medals wat jy gekry het. Maandag aan, daar by die kultuurprys uitdiener, is super trots op jou, nee. Van oma en opa, dis nou, of oma, opa, mama, papa, Wianru, Jean-Luc en die van Sails, daar van Bultfontein af. Nou ja, goeie rapport, Akali Klaassen, altyd lekker om te hoor dat dit so gaan, nee. Fantasties, man. Die boodskap is prachtig en ek is blij so. Môre Jacques, vandag sou dit ons meis Cherie sy 41ste verjaardag gewees het, maar sy vier het saam met liewe Jesus en al die engele en ons geliefdes wie ons vooraf gegaan het in die hemel. Die verlang en gemis na ons breinoog dogter met die mooiste stem en borrelende lag is oneindig onbeskryflik nog elke sekonde van elke dag. Daar is die woorde om te beskryf sou aan al die onuitwisbare, kostbare en speciale herinneringe in ons harte. Liewe Jesus, gee asseblief vir ons meis drukkies en soentjies naam ons lief jy onbeskryflik oneindig moet in ons hemelse woning van papa en mama. Mooi geseënde dag daar vir julle. Ja, ons mis haar net so, nee. Sy was 'n wonderlike mens. Ja, was lekker om haar te ken ook. Môre ek wil graag vir Jan

0: Die klanke daar van Martin Kernekamp met soeken, soeken, soeken. Net voor het was het Dion Leroux in jou arms. Is ons eie lekker ooskaap talent. Kwart voor is het nou en ons is bezig nog met jou boodskap op 08233.
1: Baie is een lief vraag. Baie dankie vir alles.
0: Dankie ouma Louisa, ek hoop sy kry daai boodskap. Namens ons kleinseun Kian Atlem, wil ouma Betta en oupa Ad net vir hom geluk toe wens met sy pragtige rapport en met sy uitnodiging van sport en kultuur. Baie trots op jou, my kind, geniet jou werk by jou pa vir die vakansie, baie liefde van ouma Betta af. Dis die rapporte tyd nou natuurlik, nee, en het als gaan weer baie beter hierso. Dankie vir almal se boodskappies, appele hardwerkende man.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Absoluut, vir jou een Here wees, hoekom dan nou nie? Tyd vir my om te groet, ek gaan jou môre weer sien, gaan ons lekker saam kuier vir Heritage Day nogal van alle dinge, nie? So ons gaan een bykie kuier daar so, by die Heritage Festival, so gaan jou sien daar. Een kleine keer, dankie, jylle maak die JKB program, moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12. Speel ek met Terren Lam, Engelbert, Hamperdien, Danny Smoke en die Kanye Warries. Tot môre, Etienne Kalit staan by, dan die grootman Biknik, en dan een bykie later sal Lisa Marie weer inwees. My kant of JK gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
4: Man, Speedy Koop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

Tibega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Jij was beautiful, een bouw voor het wees. En ik en verskark ik lief voor jou en ek en jij het op grafden op treinen. Op voort verlei einde, sy achtersiets gevry en nou is jy en jou man, bouw computer en een list. En last winter, you try to cut above your wrist en nou skryf jy vir my.

Mooi, mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al die sweet, sweet dingen woorden dat ik precies vergeet. Ik kon down met die rook en die zweet, een bouw voor

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare tingsrondtes, radio onderhoude, sosiale media, buite uitsending.

en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Happy, what a rocking tune. In Jordan's crazy. Let's go dig it off. It's Big Nick saam met jou. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive. Jy heb jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Ons keer saam tot so net voor 6. Om die draai weer sportnies kom jou kant op die Wille Woensdag ook een topic. En dan ook jou kiekie kyk hardstaf en raai die lawaaien. Mark Marshall keer saam met ons in die laaste uur van die program. Dit alles en meer net hier so op Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: zijn allemaal aan een frikkies.
1: Rikke snel door met boekjes jagen. Dit raak ons dier hier op die wijn hier. En vanavond gesels ons alles. Bikkie traditie, bikkie erfenis, bikkie alles wat trots Suid-Afrikaans is. Nou, wijn op sy eie is internationale bekroonde wijne wat hier van Suid-Afrika afkom. Wat een vrolijke mengsel van liekse, gesofistikeerdheid en verscheidenheid is. Jerepico is natuurlijk een soete nagereg wijn met een tikkie brandewijn in ook. En Pinotage wat een metgesel van Sint-Salt en Pinot Noir druiwe is, is twee plaaslike spesialiteite wat jy nie kan misloop nie, en dit is trots Suid-Afrikaans. Natuurlik het ons van die mooiste wynplase ook, so, ek kan altyd dit ook besoek. Daar is 'n hele paar dinge wat trots Suid-Afrikaans is, en as mens kyk na drankies ook, is 'n springbokkie, seker een van die meest traditionele een al buite. Is Springbok natuurlik jou gewilde rugby span en wanneer ons die groen en goud kry, kyk, dan moet ons die groen en goud dra, dan moet ons die groen en die goud drink, nê? Nee? Die drankie boots die kleer van die Springbok en die veld af, die trui van die Springbok van span natuurlik, en die romige amarula oor die helder groen pepermentlikeer of cream de meth, soos wat mense dit noem, enige een van dit. Is natuurlijk een krachtige soet drankie met daai bietjie pepermint smaak aan hom ook, net wat net so lekker is. Nou, ek het vir julle gevra, wat is julle tradities daar buite? En spook van die lang kloof sê, ons maak kaaiings van hoenderboukies, wat ons so uitbraai in een swaard pot, 2 kilogram van hulle vir 4 mense, dis wat ons nou morgen gaan doen met 'n lekker pot brood. Ek wens ek om myself saamnooi, dit klink absoluut heerlik, heerlik, heerlik. Dis definitief een lekker ene om te kan geniet. Dan sê Maria, het ek al gehoor van melktertjies? Ja, beslis. Sy sê, man, dis een heerlik soos een shooter kondensmelk met vodka goed gemeng. Dis een lekker ene. Nou, as julle traditionele resep van dit wil hee, ek is nou nie eteen met lekker resepte soos dit het nie, maar hier is een resep vir dit. So basis is jou vodka wat jy meng met een blik kondensmelk en jy meet hom so saam. Jy gooi die kondensmelk en dan gooi jy een blik vol van die vodka daarby in en dan sit jy weer een blik vol van evaporated milk in, nee? Maak het lekker, en dan sit jy cinnamon boe op, absoluut heerlik, maar jy moet ijskoud wees, ijskoud melktertjies, nee, dit maak het lekker. Ek wil by julle hoor, wat is daai heritage kos of traditie wat julle het? Ek meen, braaivleis op die vuur is braaivleis op die vuur, maar wat is dit wat julle op die vuur sit? Is daar iets spesifiek, is dit dalk iets anders, is dit koeksisters, is dit melktert, is dit daai te bring? Quentin Jonker sê, vir hom is bunny chow a heritage in die eerste van Suid-Afrika. Beslis, en bunny chow is definitief een lekker ene ook. Oh, my mond water somme vir dit. Een bunny chow en een lekker melktert, nee, ek voel melktert is baie, baie traditioneel Suid-Afrikaans. Ons is nie Desperation Pie nie, nee, Martha Stewart, ons is een proper melktert. En weet jy wat hou ek meer van as net melktert? Dis natuurlik die melktert kommissie.

keer mij het druk. Laat ook ook een soort snak. Jan, alsjeblieft toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times twice. I use a lekker dung. En je snijdt naar mijn zin. And you give me such an awful fright.

Na 6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte keis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snyl voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom, son ek.

0: mij verliefd maak op jou.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

staat. Te zien of haar glimlach nog diezelfde lijkt. Maar het is alsof zij dierom naar die donker kijkt. En zei mij, baby, ik trap op bloedspoor. Dat die voor ons achterdeur. En die voor ons.

was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem in haar lijf gesoek. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit rondom haar kan spelen. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank. En blom in die vroeg ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond, op die plekken waar hij stukken kan.

Wonderbra, een zakdoek nat met al verdriet, een halssnoer uit onthou gegit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

om jou hart te ontroer, maar ek wil jou baby nog een dag ontvoer na een plek waar ons heel dag kan Shiraz drink, op een stoep saam met Tom Waits en Cohen en maybe Del Gustav Klaas.